0: Gold Dollar. Hij is er. De filtersigaret met de derde smaak. De pure smaak van echte tabak. Gold Dollar. 25 filters voor 1,50. Gold Dollar. Met filter.
1: Jack, man, have you ever been booted?
2: You said booted?
1: Yeah, man, booted.
2: Booted?